0: migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk. Wow.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee, zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond: geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken.

0: dat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiphol is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een

0: migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee, zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

iedere zaterdagmorgen kunt u luisteren naar het programma Prettig Weekend. Een programma met Ridderkerkse actualiteiten.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips 100 resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum van 17 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaal

0: Outlast wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
1: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
2: Ga voor meer

0: zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedereen.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond een seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege een brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slechte been waren. Rond een uur of 7 was de brand aan de Wilgelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is niets bekend. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleek zich voor te doen als een professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet meer was. Hij was meerdere keren onder invloed van alcohol. Hij is nu geschrapt uit het register voor hulpverleners. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich voor als EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt het Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan bijna 130.000 leerlingen ingeschreven op een HBO of universiteit. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Nu is er sprake van een minieme daling. Er komen veel minder studenten uit vooral Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is wel nog een toename te zien van enkele tientallen buitenlandse studenten. Bij de Hogeschool Rotterdam is wel een duidelijke daling zichtbaar. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor al het scheepvaartverkeer. Maar dat wordt door de Amerikanen weersproken. Amerikaanse aanvallen waren al door defensieminister Hegseth en president Trump aangekondigd. Volgens Trump schiet het niet op met de onderhandelingen. Dinsdag voerden Amerikanen ook al aanvallen uit op Iran. Teheran zei toen basis van de VS te hebben bestookt. Ruim 2 maanden geleden kwamen de VS en Iran de staakt het vuren overeen. Maar er zijn nog geregeld aanvallen. Het weer eerst vrijwel overal droog, met ruimte voor de zon. Maar vanmiddag neemt de wolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen en het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang met drukte op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Ippenburg, 4 kilometer... Verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is gestart met een paar dagelijkse files op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 4 met haar 5 tot 10 minuten oponthoud. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen Reewijk en Nieuwerbrug. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer file. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond een seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege een brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slechte been waren. Rond een uur of 7 was de brand aan de Wilgelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is niets bekend. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleek zich voor te doen als een professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet meer was. Hij was meerdere keren onder invloed van alcohol. Hij is nu geschrapt uit het register voor hulpverleners. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich voor als EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt het Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan bijna 130.000 leerlingen ingeschreven op een HBO of universiteit. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Nu is er sprake van een minieme daling. Er komen veel minder studenten uit vooral Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is wel nog een toename te zien van enkele tientallen buitenlandse studenten. Bij de Hogeschool Rotterdam is wel een duidelijke daling zichtbaar. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor al het scheepvaartverkeer. Maar dat wordt door de Amerikanen weersproken. Amerikaanse aanvallen waren al door defensieminister Hegseth en president Trump aangekondigd. Volgens Trump schiet het niet op met de onderhandelingen. Dinsdag voerden Amerikanen ook al aanvallen uit op Iran. Teheran zei toen basis van de VS te hebben bestookt. Ruim 2 maanden geleden kwamen de VS en Iran de staakt het vuren overeen. Maar er zijn nog geregeld aanvallen. Het weer eerst vrijwel overal droog met ruimte voor de zon. Maar vanmiddag neemt de wolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet al te druk. Er staan een paar dagelijkse files, zoals op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A20, Hoek van Holland-Gouda in beide richtingen bij Moordrecht 3 met 5 minuten vertraging. En 11, Leiden richting Bodegraven bij de A12. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Leiden-Lammerschans. Dat komt door een wisselstoring. Waarschijnlijk gaat dat nog ruim een uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Er zijn niet zoveel bijzonderheden vanmorgen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer nu 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
7: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
6: Een wat?
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
12: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
13: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer. I said something.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijndrechtse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen ter plaatse zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Damennevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouw Damen Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn er over gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Damen bouwt onder meer marinefregatten, is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Damen. Internationale handelaren worden miljoenen voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel de slachtoffers als de daders in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%, maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten, maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer. Eerst vrijwel overal droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog een paar wat langere files op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied 12 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Gouda-West en Zoetermeer 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse veteranen.
2: Ha!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp. Over 11 kilometer met een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. 3 kilometer met daar bijna 20 minuten op onthoud. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijndrechtse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen ter plaatse zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Damennevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouw Damen Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn er over gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Damen bouwt onder meer marinefregatten, is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Damen. Internationale handelaren worden miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel de slachtoffers als de daders in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%, maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten, maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer. Eerst vrijwel overal droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: RTV Ridderkerk met Love Songs Are Back Again. Hans Muns met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

0: jouw zomercocktail op de radio.
1: Radio Ridderkerk. Leef je uit deze zomer. Zomer.
2: RTV Ridderkerk. Met Lars Hans are back again.

0: Een heel goede avond. Het is weer zondagavond. En Hilly gaat met de koffie de deur uit. En Hilly is helemaal... Dag Hilly. En is helemaal... helemaal te spreken over mijn shirt wat ik aan heb. Een shirt, een blauw shirt met... ja, zal het zijn. Ja, dingetjes erop. Nou, maakt niet uit. In ieder geval nogmaals een heel goede avond. Het is zondagavond. Dat betekent 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste piraten. Oftewel 2 uur lang Love Songs. Love Songs are back again. En op de donderochtend is het ook tussen 10 en 12 dan de herhaling van de zondagavond. Maar ja, u weet het hè. Dan zijn we er gewoon voor u daar aan de andere kant van de radio. We danken de collega's van de religieuze uitzendingen. Zij hadden hun bijdrage vanavond tussen 6 en 10 uur. En op de donderdagochtend was het RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk met ja, een informatief programma. Non-stop muziek met tussendoor allemaal nieuwtjes uit de omgeving. En we doen vandaag, we doen in de tweede uur, ja, gaan we even een klein dingetje doen aan omdenken. We gaan het wat minderen, want er zijn een aantal bij die, ja, die komen niet over op de radio. Dus we doen, doen het wat minder allemaal, want het is gewoon een liefdesprogramma. En er kunnen geen rare loesjes of omdenkers in zitten. Dus alleen de mooie. En in het eerste uur uiteraard hebben we deze meneer nog.
1: De drie van Dirk.
0: Straks rond de klok van 5 à 10 over 10:30. En er tussendoor gewoon die prachtige muziek van de Temptations onder andere. Papa was een Rolling Stone als eerste. I knew it. Taylor Swift, de nieuwe, als tweede. En ook een nieuwe van Simon Keizer. Wat moet, dat moet. Maar zoals gezegd, dit is het programma van de muziek met Marijke van der Schoor. Wendy op vakantie en je heeft het gehoord, hè. Hilly is weer in de studio en Hilly is vrolijk. En Hilly is weer helemaal hersteld van allerlei kleine vervelende dingen. Dus Hilly, welkom. Koffie is er. Muziek is er. En ik hoop u ook. Muziek op je radio. En het hebben we over de Walker Brothers en No Regrets.

dan ook met de Walker Brothers. Je hebt wel eens van die platen waarvan je denkt van... kan ik ze wel draaien op zondagavond? Zeker wel op de donderdagochtend, maar op de zondagavond is het even afwachten. Maar ja, het is wel de nieuwe van Kensington. Hebben we het over Living Four.

1989. We hebben het over Van Morrison. En Have I Told You Lately That I Love You? Ja, Ruud aan de Anskant van de radio. 2026. Ja, tranen in de gift shop. Ja, het is een bijzonder, ja, wat zou ik het zeggen? Bijzondere titel. Maar het is wel een leuk nummer van Roxane Hazes.

0: drie van Dirk. Praten met een verhaal.
1: De drie van Dirk, ja inderdaad. Barbara Streisand en Hozier. First time ever I saw your face. En die duet is afkomstig van het in juni 2025 uitgekomen album The Secret Life of Life, volume 2. Het is een verzameling van 11 duetten met een hele rij grote namen, waaronder Bob Dylan, Paul McCartney, James Taylor en Sting. Je zegt, ik heb het altijd geweldig gevonden om duetten te zingen met getalenteerde artiesten. Zij inspireren mij, altijd op allerlei unieke manieren. Ik kreeg op dit album de kans om samen te werken met collega's en vrienden, maar ook met een aantal nieuwe artiesten, zoals dit duet, welk origineel is van Roberta Flack, met de Ierse zanger, singer-songwriter Hozier, die in 2013 doorbrak met de wereldhit Take Me to the Church. Barbara Streisand samen met Hozier en The First Time Ever I Saw Your Face.

Mooi hè, een prachtig nummer van Barbara Streisand samen met Hozier. We gaan door naar Sweet Judy Blue Eyes van Crosby, Stills en Nash. En we draaien niet de lange versie. Aan de basis van dit nummer staat een lang gedicht van de schrijver van het nummer, Stephen Stills, over zijn relatie met folkzangeres Judy Collins. Omdat het gedicht allemaal over hetzelfde ging, noemde hij het een suite. Het nummer duurt op de LP en CD nog veel langer en die werd alleen bij ons op single gezet. Het is afkomstig van een debuutloos album van Crosby, Stills, Nash uit 1969. En bij de latere albums voelde Neil Young zich bij hun. Zoals het met vele topsongs gaat, bereikt deze versie in het begin ook maar een bescheiden positie bij ons en haalt slechts de tipparade bij Veronica. Maar sinds de eeuwwisseling is het vrijwel jaarlijks te vinden in de top 2000. De Sweet Judy Blue Eyes van de LP van de CD Great Songs. Titelloos, maar prachtig op je radio. Bij Love Songs, Love Songs Are Back Again en de drie van Dirk.

0: 3 van Dirk.
1: Inderdaad, de 3 van Dirk. En dan gaan we door naar nummer 3 op het lijstje van Dirk Bravenboer. En dat is een, toch wel weer een verrassend nummer. I Did Rather Go Blind. Dat niet in ieder geval, maar wel van de zanger Mike Hucknall. Het nummer is in 1967 geschreven door Ellington Jordan en Billy Foster. En de eerste uitvoering was een soul and blues van soul and blues zangeres Etta James, die het hoorde toen ze Jordan opzag in de gevangenis. Hij werd op een single uitgebracht en slechts als een B-kantje van het nummer Tell Mama uitgebracht. Inmiddels is het liedje opgenomen door tientallen artiesten en het is een soort evergreen geworden. Het grootste succes is van de band Chicken Check. En in 2012 zette de leadzanger en singer-songwriter van Simply Red, Mick Hucknall, een versie op zijn album American Soul. Een album met hoofdzakelijk covers. I Did Rather Go Blind van Mick Hucknall in de 3 van Dirk op je radio.

Raccoon en Viella. Daffodils, Narcissen. Vorige week moest ik even nadenken van... wat was ook weer Daffodils, maar dat zijn Narcissen. Mooi nummer. Afgelopen vrijdagavond nog bij Jan-Willem Ruimte op de televisie. Hartstikke mooi. Nog even te gaan voor het nieuws van 11 uur. En Kimberly Fransen, als ik dan denk aan jou, zullen we zeggen. Haar nieuwe

0: In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vergaderend, wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Easy listening muziek.
11: Easy listening muziek.
10: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Munts.

heel goedenavond, goedemorgen. We zijn terug in deel 2 van Love Songs. En dat betekent dat we nog een uurtje lang te gaan hebben met hele fijne muziek. En dat is onder andere deze Something Serious van Bruno Mars. En als eerst hadden we de Glamorous Life van Lady Gaga. En toen ik deze plaat hoorde, dacht ik van, hey, Something Serious, Bruno Mars. Ik denk van mezelf van, waar moet ik nu even aan denken? Aan deze van Santana?

ik een beetje gelijk of niet? Ja, dat lijkt een beetje op, hè, die van Bruno Mars. Deze van de Santana Oyekamova. We gaan terug in de tijd. Hilly komt zelf weer koffie brengen. Want Hilly was het even vergeten. Ja, ze kwam weer het kopje halen. En ze zegt, ik ga even koffie voor je halen. En ze is weg. En nou, ze bleef weg. Dus ik ben even gaan zeggen, joh, Hilly, ben je me niet vergeten? Dat is Hilly. Maar ja, zegt Hilly dan, een foto van vroeger. Vroeger, weet je nog wel? Heel vroeger. Rob de Nijs op je radio. En dan gaan we terug naar 1990 zelfs. Ik moet goed zeggen, 10 jaar eerder nog, 1980. Rob de Nijs en een foto.

pas op met verwachtingen. Als je leven in beslag genomen wordt door hoe het zou moeten zijn, is er geen ruimte meer voor hoe het zou moeten kunnen. Oké. Soms heeft de ander maar één ding van je nodig. Je aanwezigheid.

plaat. Dat is Alex Warren en A Fine Place to Die. En ik vond dat zo'n plaat heeft echt een dubbele betekenis. Het is een prachtig nummer. Maar ja, daarnaast, ja, A Fine Place to Die. Dan hebben we een vriendin die zit in een hospice. Ligt in een hospice, hele mooie hospice. En ja, ondanks alles is ze toch blij met dat plaatsje. Maar toch, A Fine Place to Die, Alex Warren.

0: Angels, Robbie Williams uit 1997. En soms schieten woorden tekort. Langzaam haasten, Soy Kroon.
1: Wanneer heb je tijd? Heb je een fijne dag? Gaat het wel goed? Is er iets? Nee, mam, het is gewoon druk. Ik zit op de fiets. Wie jas mijn tas? Ik moet de kat nog eten geven. Als alles meezit, ben ik in Brabant rond 6:30. Want je hebt de laatst, het is veel te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik 4 weken. Maar het is terecht wat je zegt, en ik voel hetzelfde. En ik praat het telkens recht. Het ligt ook aan die veel te trage trein. Als ik een auto heb, dan zal het anders zijn. De trein die wilde eerder gaan, zie me hier nu staan. Als ik nu eerder was geweest.

terwijl ik eigenlijk moet gaan. De parade is nu toch in Amsterdam? Mam, ik heb geen idee. Ik was op jouw kamer, wat moet ik met die Bassie en Adriaan DVD? En heb je rijbewijs gehaald? Ja, mam, ik kom snel naar Brabant toe. De douche, de vaatwasser, ik moet de kattenbak nog legen. Als alles meezit, ben ik in Brabant net voor 8:30. Nee. En je zei het weer, het is nu echt te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik heel...

Ik rij 130 op de linkerbaan en zie mezelf het huis uitgaan. Je zei vaak, wat gaat het snel? En ik te weinig, dank je wel. Goed dat ik dat nu vaker zeg. Kijk naar de strepen.

Het regent, maar ik neurie met een opgewekte toon. Ik rij de straat in waar ik al jaren niet meer woon. Als ik binnenstap, verdwijnen al mijn zorgen. En ik denk, was het maar nog lang geen morgen. En ik luister naar alles wat je zegt.

Ik wens mezelf weer terug, maar de tijd gaat veel te vlug. Ik vraag me af

0: te gaan. Mam, tot snel.
1: Mooie woorden, mooie tekst, mooi nummer. Van Soy Kroon, Langzaam Haasten.
2: Dit is een hit
3: van toen.
2: En deze plaat
3: komt uit vervlogen tijden.
4: RTV Ridderkerk met Lars Hans Are Back Again.

Ja, een cruel world. Kinderopvoeden is als jong leren. Tegen de tijd dat je het kan, is het niet meer nodig. En dan zijn ze groot en dan zeggen ze opaatje, omaatje, enzovoort, enzovoort. We gaan terug naar 1967 en naar Andy Williams.

Nipples and a Pound. We hebben het over Paul McCartney en ja, van zijn LP, nieuwe cd, Dungeon Lane. Prachtig nummer. Ja, als je stilstaat, heb je eens tijd om na te denken over wat je hebt. Daarom, Akdaan en Munnik en laat me slapen.

It tastes so good to me. Het smaakt best. Ja, maar ja, het programma zit erop. Het is klaar, Neil Horan. Dus we gaan eruit met nog één plaatje. Ja, en ik ga nu al zeggen dat het over is. Met dank aan jullie hier in de studio. Jazeker wel. En onder andere Wendy op vakantie en Marijke van der Schoor. Het was weer gezellig en het was weer leuk. En ik hoop dat u het ook leuk gevonden heeft. Twee uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Bij Laughlongs en Back Again. Window of My Eyes. De laatste is van QB and the Blizzard. Tot al het nieuws van 12 uur. Tot ziens. Kijk uit en houdoe.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Qureshtach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen

0: In Mexico's stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca Stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanuit Den Haag via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

plaatje wel lekker hoog onkwalte. En dat aan het begin van de Slantwood Express. Beste mensen, goedemiddag allemaal. Don't Stop Moving van Living Joy was dat. Het is donderdagmiddag, het is hoog tijd voor de Slantwood Express.

Jouw feestherkenning elke werkdag weer op je lokale radio. De Zwentwoord Express. Fijn dat je luistert. Een uur lang feest op de radio. Gezellige muziek. We kijken een beetje wat er in het nieuws gebeurt. En bovenal gaan we eten met een verrukkelijk lekkere. Dat bedoel ik, als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. Het leek me toepasselijk om deze tijden van geopolitieke spanningen en het niet afschaffen van luchtalarmen dan toch een oude kraken in een nieuw jasje op de radio te brengen. Meneer de

0: The Sun. Nou, wel lief dat ze er een plaatje over maken. I like the music on the radio en zo is het nu maar net.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Daarom gaan we nu ook een beetje zitten te kletsen. We hebben even nieuws gevonden bij ons op onze eigen website rtvridderkerk.nl. Lezen we over het coalitieakkoord, want de basis die is gelegd in Ridderkerk. De partijen 18+, VVD en GroenLinks, allen uit Ridderkerk, hebben de afgelopen weken intensieve onderhandelingen gevoerd. Zo staat in de app van RTV Ridderkerk te luisteren. Er was op veel standpunten een overlap in de verkiezingsprogramma's en daarop werd dus snel consensus opgevonden. En voor de rest is er nog veel gepraat, een hele hoop gedoe. En ze hopen nu voor de raadsvergadering van 13 juli dan het een en ander te gaan behandelen. Het hele verhaal is nog eens terug te lezen bij ons op de website en dan ben je weer volledig op de hoogte. Trying to Get to Heaven is een plaatje die toegekend wordt aan David Bowie. Wij mogen hem gaan draaien in deze Sandwich Express.

0: Dance with Express. Dit was Rise. Niet to the occasion, dat is weer een heel ander liedje trouwens. De vraag is...
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Er zijn vandaag heel bijzonder belangrijke dingen gebeurd in het verleden. Laten we er even naar kijken. Vandaag in het jaar 1945, we praten over 11 juni... werden de laatste Duitse troepen op Schiermonnikoog afgevoerd. De Tweede Wereldoorlog duurde langer dan 4 en 5 mei. Dat zijn dingen die je verbazen, maar het gebeurde wel degelijk. Vandaag in 1955 kwamen meer dan 80 toeschouwers en één coureur om het leven. Dat was tijdens de races van Le Mans. Komend weekend is het weer zover, maar hopelijk op een wat gezelligere manier. Vandaag in het jaar 1988 wonen duizenden mensen in Londen een popconcert bij. Die is ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Op dat moment zit hij nog steeds gevangen in Zuid-Afrika. Het is niet voor niets op die 11 juni, want jaren ervoor, op 11 juni 1964, wordt dezelfde Nelson Mandela veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf op Robben Eiland. In 1961 werd hij als een van de ANC-leiders beschuldigd van verraad, maar vrijgesproken. In 1963 werd hij opnieuw gearresteerd op beschuldiging van sabotage en complotvorming om de regering omver te werpen. De rest in Zuid-Afrika, dat is zo heel voorzichtig wel geschiedenis. Dit was een van de protestsongs uit die tijd.

0: Eindelijk weer eens even een keer wat plaatjes die wat langer duren dan 2 minuten 20. Het was U2 en Invisible. Zullen we eens even kijken of dat het nog een beetje wat gaat worden met het zomerweer. Nu de vakantie heel voorzichtig in de verte in zicht komt.
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Heel voorzichtig moeten we dan toch die kant op gaan denken. Nu heel langzamerhand. Voor het weten hangen alle vlaggen weer uit buiten met de eindexamentoestanden. En dan gaan de vakanties heel voorzichtig een start krijgen. En een mooie start is natuurlijk altijd een goed begin van het weekend eigenlijk. Nou, weekend, even kijken. Vandaag eerst nog. Het gaat toch weer fout. We gaan toch weer de nattigheid in vandaag. En dat blijft ook best wel zo. Ook frisjes vandaag. En nog een winderige wind die aanwezig is. Morgen is ook niet lekker. Veel bewolking, af en toe wat regen. En het weekend gaat dan een heel klein beetje verbeteren allemaal. Maar het is nog niet dat je zegt van duik je dan ook de zomer in. In eerste instantie nog niet. Wel droog. Dat is al een vooruitgang. En daarna pas hopen we dan de vooruitgang in te gaan. En met een paar weken dan zitten we volop midden in de zomer. En dan zitten we weer te puffen allemaal van ach man. Had het wat minder gekund, want zo zijn wij nu eenmaal. Goed, dat zijn de weerberichten voor nu. We moeten het er nog heel even mee doen. Door die zure appel heen bijten.

0: Angels van Robbie Williams. Een paar jaar geleden nog was het jubileum van deze plaat. En is dat toch op een bijzondere, heel bijzondere manier opnieuw uitgebracht. En misschien herinner je die versie nog. Zoek die eens op.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Misschien kunnen we hem een keertje draaien binnenkort. En staat je klaar. Maar twee keer dezelfde plaat. Twee uitvoeringen. Krijgen we ruzie met de baas. Kunnen we niet hebben. Kijk even bij de collega's van de combinatie Ridder Kerk voor het volgende bericht. Die spreekt over twee openluchtconcerten in de tuin van het huis ten Donk. Op 5 september dan gaat dat gebeuren. De christelijke band Sela die gaat deze concerten geven. Sela bestaat al 21 jaar en heeft meer dan 200 liederen uitgebracht. En het is een band met een geschiedenis, deze christelijke band Sela. En wie meer wil weten over die optredens bij het Huis ten Donk, die moet eventjes terug gaan lezen bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Niet bang zijn in de donker. 5 september is het toch gewoon licht als je daar in die tuin zit te genieten van het optreden. Dit is de Robert Quay Band. Ik zeg het niet voor niks, hè. Dit is Don't Be Afraid of the Dark.

Scott Gray Band. Een blik naar buiten, we hebben het is ook af en toe een beetje donker. En denk ik van, het is niet het meest inspirerende weer om je verjaardag te vieren. Maar hey, kan je, het is vandaag wel nog steeds je verjaardag, hè? Als je jarig bent, van harte gefeliciteerd. En maak een mooie dag van je verjaardag. Geniet ervan. Een stukje, en weet je wat, we doen vandaag een bosse wol erbij. Lekker groot en lekker veel, hoeven vanavond niks meer te eten gelijk. Lekkere manier om te vieren en de slagroom zit er al in. Je bent in gezelschap van onder andere Barry Stevens. Die kennen nog wel, hè? Praat altijd een beetje half Nederlands, half Engels. Hij is vandaag 82 jaar geworden. Harmen Roeland, verslaggever, presentator en meer van televisie enzovoort, is vandaag 73 jaar geworden. Verder is ook nog jarig Jean Alesi. Hij is ex-Formule 1-coureur uit Frankrijk. Heeft voor Ferrari onder andere gereden en leuke dingen gedaan. Maar daar is het dan ook mee gebleven. En Jean is vandaag 62 jaar geworden. Ja.

0: Bam, bam, bam.
1: Leuk plaatje hoor. Een beetje zielige inhoud, maar een leuk plaatje. We kijken even volgens goed gebruik. Zo tegen het eind van het programma naar de top 40 van vandaag in het verleden. Vandaag is jaar 1996 met 5 nieuwe binnenkomers. Op 39 Busta Rhymes met Hoo-ha. Got You All In Check. Op 36 nieuw LL Cool J met Doing It. Op 25 kwam nieuw binnen met Superstip Believe in the Future van Critical Mass. En daarboven zelfs nog op 17 met Superstip Zo Ver Weg van Guus Meeuwis en Vagant. Eén plaat hebben wij niet genoemd, dat is de plaat die we nu gaan draaien. Hij komt nieuw binnen op 38. Vrij laag dus, dat voor iemand met zo'n sterrenstatus. Robert Miles en Fable is nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1996.

Nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Robert Miles en Fable. We kijken even naar de top 3. Op 3 gezakt van 2. Drill Instructor van Captain Jack. Van 5 naar 2 gestegen en daarom een stip gekregen. The Children of the Night. En blijvend staan op 1. Macaroni. Waar gaat hij hoor jongens? Nou ga je het gewoon zeggen. Los Del Rio. Ja, als je er ook grapjes mee maakt, dan gaat dat ook fout. Geen van 3, we gaan wat draaien. Daar gaan we straks voor afdalen. Lager in de top 10 van deze top 40. Maar dat is pas na. Goodbye. Ons afscheid voor vandaag. Sandwich Express zit er bijna op. Als je zit te eten of straks gaat eten, bijzonder eetsmakelijk gewenst. En als er al in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt ons schip, dat de Sandwich Express heet, op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons het weekend in. En de plaats die wij gaan draaien, die staat op 8. Hij is gestegen vanaf de 11e plek in de 5e week in deze top 40. Ik heb het over Bette Midler. Het is To Deserve You. We draaien hem tot aan het nieuws. We wensen nog een bijzonder genoegelijke donderdagmiddag. Blijf bij ons. Er is nog veel meer Radio Ridderkerk in de aanbieding. En dat is allemaal weer voor later. Tot dan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een

0: van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het strand van Esselande in Rotterdam blijft de hele zomer een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er heel de zomer gefouilleerd mag worden. De afgelopen weken was het bij warm weer een paar avonden onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. Daarop werd het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De verwachting is dat als de scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand. Na gesprekken met politie en justitie heeft de burgemeester Schouten besloten die maatregelen voor de hele zomer door te trekken tot eind september. In Nieuw-Lekkerland is gisteravond gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Volgens het Huis en Huisblad De Contact waren er zo'n 200 mensen bij. De tegenstanders vinden dat er geen plek is voor een AZC in het dorp. Zeker niet op de plek die nu in beeld is, bij de gemeentewerf vlakbij seniorenwoningen. Bij de demonstratie waren veel fakkels aangestoken. Maar in eerdere demonstratie in Molenlanden, in Bleskensgraaf, enkele maanden geleden braken nog rellen uit. Een man van 33 uit Zwijndrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed bij het ongeluk gisteravond op de Zwijndrechtse brug. Hij is aangehouden. De auto van de man, een BMW, raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Door onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken, maar het Zwijndrecht raakte niet gewond. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden werd bekend dat jonge verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV last hebben van een onveilige werkcultuur en een te hoge werkdruk. Zo werd in het AD en bij een vandaag gesproken over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijdje met een tekort aan artsen. Daardoor staat ook de opleiding onder druk. Door de productiedruk die daarbij komt voelen de artsen zich onveilig en neemt het werkplezier af, zo zeiden ze. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, kan er wat regen vallen. Dus 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt dan 17 tot 18 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 3 kilometer met een 30 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANJB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk veel

0: Willems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
1: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
2: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
1: Een wat?
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
7: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
8: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Ridder Matinee non-stop.

0: nieuws uit de regio.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Na hoofdtrainer Robin van Persie gaan ook assistenttrainers René Haken en Brian Pienaars weg bij Feyenoord. De twee maakten het afgelopen seizoen onderdeel van de staf van Feyenoord 1. Vanwege teleurstellende resultaten werd van Persie dit weekend ontslagen. Clubicoon John de Wolf en de pas aangetrokken Saïd Bakkati blijven wel als assistenten. Feyenoord hoopt binnen een paar weken een opvolger voor Van Persie te kunnen presenteren. En de agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het OM. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen op 21 september 2025 af op een melding van een fatbike-beroving. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien agenten één van de mogelijke verdachten. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche komt naar voren dat de jongen een voorwerp uit zijn broek trekt en dat achter zijn rug houdt. Als hij het op het lopen zet, lossen de agenten twee waarschuwingsschoten. Nadat die niks uitrichtte, is er op de benen van de jongen geschoten. Daarop draaide de jongen zich om en richtte het voorwerp op de agent, die daarna met scherp op de borst schoot en de jongen dodelijk trof. Bij het slachtoffer werd een omgebouwd gaspistool gevonden. De twee medeverdachten van de fatbike-beroving staan in juli en oktober voor de jeugdrechter. En de douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus. Die zou via de haven van Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken, net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En de gemeente Schiedam heeft bij een grote controle bij bedrijven in de middenstand meerdere misstanden ontdekt. Bij de controle werden bedrijven zoals horecazaken, koffiehuizen, bakkerijen en een winkel voor huishoudelijke spullen. Bij een van de winkels was iemand aan het werk die een uitkering kreeg. Ook was de werktijdenregistratie niet in orde, terwijl het bedrijf daar eerder al op was gewezen. Een ander bedrijf had de exploitatie van de terrasvergunning niet op orde. Voor sommige overtredingen krijgen de ondernemers de kans om het aan te passen. Anderen hebben wel degelijk gevolgen. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Morgen wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in de regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je 40 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Na een ongeluk doet de politie onderzoek. Omrijden kan ook richting Utrecht via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg weer vrij is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Ridder Matinee non-stop.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Je hebt daar een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment wordt vrijgegeven. Maar omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11 en dan richting

0: samen.
1: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
2: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen destijds op een melding van een fatbike-beroving af. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien de agenten één van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst twee waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen. En zodra Jerrison iets op de agent richt, schiet de agent op de borst. Naast de jongen werd een op scherpstaand omgebouwd alarmpistool gevonden. De twee medeverdachten van de fatbike-beroving staan in juli en oktober voor de rechter. En een grasmaaier van de plantsoenendienst in Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huygens plantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen was dat te laat en rolde de grasmaaier van het talud de sloot in. De douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus. Die zou via de haven van Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken. Net als het bedrijf in Dordrecht. Drugs zijn inmiddels vernietigd. En alle treinen van de NS krijgen vanaf december lijnnummers. Zoals we gewend zijn bij de bus, de tram en de metro. Op die manier hoopt de NS de communicatie richting de reiziger flink te verbeteren. Met de nummers volgt de spoorwegmaatschappij het voorbeeld van landen zoals België, die al langer werken met het nummersysteem. Daarbij krijgen Intercity straks de letters IC met een lijnnummer erachter. De stoptreinen krijgen een S met eenzelfde nummer erachter. Medio december hoopt de NS een definitieve vormgeving voor de borden en de app te hebben, zodat reizigers beter op de hoogte zijn. En dan nog het weer vanmiddag neemt de bewolking verder toe met aan het einde van de middag en het begin van de avond wat regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En morgen wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog altijd vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zevenhuizen. De weg is wel net weer vrijgegeven na een ongeluk en opruimwerkzaamheden, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En het is al druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je bijna een kwartier tijdverlies. Verder sta je zo'n 10 minuten in de file op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Hallo.

0: af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven. Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A20 naar Gouda sta je een kwartier in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder staan er een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar

0: de regisseur Eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen destijds op een melding van een fatbike-beroving af. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zagen de agenten een van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst twee waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen en zodra Jerrison iets op de agent richt, schiet deze op de borst. Naast de jongen werd een op scherpstaand omgebouwd alarmpistool gevonden. Burgemeester Joost Manusama van Capelle geeft aan dat hij hoopt dat de duidelijkheid die het onderzoek biedt nabestaanden en betrokkenen helpt om verder te gaan met de verwerking. De 23-jarige man die in januari 2024 een fataal ongeluk veroorzaakte, heeft 10 maanden cel en 3 jaar rijontzegging tegen zich horen eisen. Amin El A. reed tijdens een proefrit in Capelle aan de IJssel een 86-jarige vrouw aan op de Schenkelse Dreef. De vrouw overleed later aan haar verwondingen. El A. reed volgens het OM levensgevaarlijk, haalde rechts in en reed over trambanen en fietspaden. Na het ongeluk rijdt El A. er vervolgens vandoor. Het OM verwijt hem roekeloos rijgedrag, maar ook het verlaten van de plaats van het ongeval. Het is niet de eerste keer dat de man gepakt wordt voor roekeloos rijgedrag. In 2023 reed hij al met 154 km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een grasmaaier van de plantsoenendiensten Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen was het te laat en rolde de grasmaaier van het taluut de sloot in. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers, waaronder een groep kinderen die op schoolkamp waren. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. Voor het ongeluk zijn 3 traumahelikopters opgeroepen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt verder op gang, dus het wordt drukker op de weg. Met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp sta je 20 minuten vast. 2 rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. De A5 staat daardoor ook file. Op de A4 naar Rotterdam, verderop heb je ook een kwartiertijdverlies. Het is druk tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid. En er staat een hele lange file op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel ben je 3 kwartier langer onderweg, want daar ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. Omrijden kan ook via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet op een aantal wegen rekening houden met veel vertraging. Vooral op de A20 staat het vast. Van Hoek van Holland naar Gouda. Want bij Nieuwekerk aan de IJssel liggen aardappels op de weg. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 50 minuten... Omrijden kan via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot 5:30 duurt. Het loopt ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. En de andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderend, wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker.

0: reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

plaatje wel lekker hoog onk gehaald. Maar dat aan het begin van de Slintwood Express. Beste mensen, goedemiddag allemaal. Don't Stop Moving van Living Joy was dat. Het is donderdagmiddag, het is hoog tijd voor de Slintwood Express.

weer op je lokale radio, de Zandvoort Express. Fijn dat je luistert, een uur lang feest op de radio. Gezellige muziek, we kijken een beetje wat er in het nieuws gebeurt. En bovenal gaan we eten met een verrukkelijk lekkere. Dat bedoel ik, als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. Het leek me toepasselijk om deze tijden van geopolitieke spanningen en het niet afschaffen van luchtalarmen dan toch een oude kraken in een nieuw jasje op de radio te brengen.

0: dat ze er een plaatje over maken. I like the music on the radio en zo is het nu maar net.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Daarom gaan we nu ook een beetje zitten te kletsen. We hebben even nieuws gevonden bij ons op onze eigen website rtvridderkerk.nl. Lezen we over het coalitieakkoord, want de basis die is gelegd in Ridderkerk. De partijen 18+, VVD en GroenLinks, allen uit Ridderkerk, hebben de afgelopen weken intensieve onderhandelingen gevoerd. Zo staat in de app van RTV Ridderkerk te luisteren. Er was op veel standpunten een overlap in de verkiezingsprogramma's en daarop werd dus snel consensus opgevonden. En voor de rest is er nog veel gepraat, een hele hoop gedoe. En ze hopen nu voor de raadsvergadering van 13 juli dan het een en ander te gaan behandelen. Het hele verhaal is nog eens terug te lezen bij ons op de website en dan ben je weer volledig op de hoogte. Trying to get to heaven is een plaatje die toegekend wordt aan David Bowie. Wij mogen hem gaan draaien in deze Sandwich Express.

0: geweest in Songdag of zo dit. Katy Perry in a Sense with Express. Dit was Rise. Niet to the occasion, dat is weer een heel ander liedje trouwens. De vraag is...
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Er zijn vandaag heel bijzonder belangrijke dingen gebeurd in het verleden. Laten we er even naar kijken. Vandaag in het jaar 1945, we praten over 11 juni... werden de laatste Duitse troepen op Schiermonnikoog afgevoerd. De Tweede Wereldoorlog duurde langer dan 4 en 5 mei. Dat zijn dingen die je verbazen, maar het gebeurde wel degelijk. Vandaag in 1955 kwamen meer dan 80 toeschouwers en één coureur om het leven. Dat was tijdens de races van Le Mans. Komend weekend is het weer zover, maar hopelijk op een wat gezelligere manier. Vandaag in het jaar 1988 wonen duizenden mensen in Londen een popconcert bij. Die is ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. Op dat moment zit hij nog steeds gevangen in Zuid-Afrika. Het is niet voor niets op die 11 juni, want jaren ervoor, op 11 juni 1964, wordt dezelfde Nelson Mandela veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf op Robben Eiland. In 1961 werd hij als een van de ANC-leiders beschuldigd van verraad, maar vrijgesproken. In 1963 werd hij opnieuw gearresteerd op beschuldiging van sabotage en complotvorming om de regering omver te werpen. De rest in Zuid-Afrika, dat is zo heel voorzichtig wel geschiedenis. Dit was een van de protestsongs uit die tijd.

0: Eindelijk weer eens een keer wat plaatjes die wat langer duren dan 2 minuten 20. Het was U2 en Invisible. Even kijken of dat het nog een beetje wat gaat worden met het zomerweer. Nu de vakantie heel voorzichtig in de verte in zicht komt.
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Heel voorzichtig moeten we dan toch die kant op gaan denken. Nu heel langzamerhand. Voor het weten hangen alle vlaggen weer uit buiten. Met de eindexamentoestanden. En dan gaan de vakanties heel voorzichtig een start krijgen. En een mooie start is natuurlijk altijd een goed begin. Van het weekend eigenlijk. Nou, weekend, even kijken. Vandaag eerst nog. Het gaat toch weer fout. We gaan toch weer de nattigheid in vandaag. En dat blijft ook best wel zo. Ook frisjes vandaag. En nog een winderige wind die aanwezig is. Morgen is ook niet lekker. Veel bewolking, af en toe wat regen. En het weekend gaat dan een heel klein beetje verbeteren allemaal. Maar het is nog niet dat je zegt van duik je dan ook de zomer in. In eerste instantie nog niet, wel droog. Dat is dan een vooruitgang. En daarna pas hopen we dan de vooruitgang in te gaan. En met een paar weken dan zitten we volop midden in de zomer. En dan zitten we weer te puffen allemaal van... Ach man, had het wat minder gekund. Want zo zijn wij nu eenmaal. Goed, dat zijn de weerberichten voor nu. We moeten het er nog heel even mee doen. Door die zure appel heen bijten.

0: Angels van Robbie Williams. Een paar jaar geleden nog was het jubileum van deze plaat. En is dat toch op een bijzondere, heel bijzondere manier opnieuw uitgebracht. En misschien herinner je die versie nog. Zoek die eens op.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Misschien kunnen we hem een keertje draaien binnenkort. Dan staat je klaar. Maar twee keer dezelfde plaat. Twee uitvoeringen. Krijgen we ruzie met de baas. Kunnen we niet hebben. Kijk even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk voor het volgende bericht. Die spreekt over twee openluchtconcerten in de tuin van het huis ten Donk. Op 5 september dan gaat dat gebeuren. De christelijke band Cela die gaat deze concerten geven. Cela bestaat al 21 jaar en heeft meer dan 200 liederen uitgebracht. En het is een band met een geschiedenis, deze christelijke band Cela. En wie meer wil weten over die optredens bij het Huis ten Donk, die moet eventjes terug gaan lezen bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Niet bang zijn in de donker. 5 september is het toch gewoon licht als je daar in die tuin zit te genieten van het optreden. Dit is de Robert Quay Band. Ik zeg het niet voor niks, hè. Dit is Don't Be Afraid of the Dark.

Robert Gray Band. Een blik naar buiten. We hebben het ook af en toe een beetje donker. En denk ik van, het is niet het meest inspirerende weer om je verjaardag te vieren. Maar hey, kan je, het is vandaag wel nog steeds je verjaardag, hè? Als je jarig bent, van harte gefeliciteerd. En maak een mooie dag van je verjaardag. Geniet ervan. Een stukje... En weet je wat? We doen vandaag een bosse wol erbij. Lekker grote, lekker veel. Hoeven vanavond niks meer te eten gelijk. Lekkere manier om te vieren en de slagroom zit er al in. Je vindt een gezelschap van onder andere Barry Stevens. Die kennen we nogal, hè. Praat altijd een beetje half Nederlands, half Engels. Hij is vandaag 82 jaar geworden. Harmen Roeland, verslaggever, presentator en meer van televisie enzovoort, is vandaag 73 jaar geworden. Verder is ook nog jarig Jean Alesi. Hij is ex-Formule 1-coureur uit Frankrijk. Hij heeft voor Ferrari onder andere gereden en leuke dingen gedaan, maar daar is het dan ook mee gebleven. En Jean is vandaag 62 jaar geworden. Ja.

En bam bam. Leuk plaatje hoor. Een beetje zielige inhoud, maar een leuk plaatje. We kijken even volgens goed gebruik. Zo tegen het eind van het programma naar de top 40 van vandaag in het verleden. Vandaag is jaar 1996 met 5 nieuwe binnenkomers. Op 39 Busta Rhymes met Hoo-ha. Got You All In Check. Op 36 nieuw LL Cool J met Doing It. Op 25 kwam nieuw binnen met Superstip Believe in the Future van Critical Mass. En daarboven zelfs nog op 17 met Superstip Zo Ver Weg van Guus Meeuwis en Vagant. Eén plaat hebben wij niet genoemd, dat is de plaat die we nu gaan draaien. Hij komt nieuw binnen op 38. Vrij laag dus, dat voor iemand met zo'n sterrenstatus. Robert Miles en Fable is nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1996.

0: Nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Robert Miles en Fable. We kijken even naar de top 3. Op 3 gezakt van 2. Drill Instructor van Captain Jack. Van 5 naar 2 gestegen en daarom een stip gekregen. The Children of the Night. En blijvend staan op 1. Macaroni. Waar gaat hij hoor jongens? Nou ga je het gewoon zeggen. Los Del Rio. Ja, als je er ook grapjes mee maakt, dan gaat dat ook fout. Geen van 3, we gaan wat draaien. Daar gaan we straks voor afdalen. Lager in de top 10 van deze top 40. Maar dat is pas na. Goodbye. Ons afscheid voor vandaag. Sandwich Express zit er bijna op. Als je zit te eten of straks gaat eten, die zonder eet smakelijk gewenst. En als er al in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt ons schip, dat de Sandwich Express heet, op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons het weekend in. En de plaat die wij gaan draaien, die staat op 8. Hij is gestegen vanaf de 11e plek in de 5e week in deze top 40. Ik heb het over Bette Midler. Het is To Deserve You. We draaien hem tot aan het nieuws. We wensen nog een bijzonder genoegelijke donderdagmiddag. Blijf bij ons. Er is nog veel meer Radio Ridderkerk in de aanbieding.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd veel files. Door de regen zijn sommige files ook nog wat langer dan anders. Op de A12 naar Den Haag is het aansluiten tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda sta je een half uur in de file tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud ook een half uur. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En er staat file op de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein, want daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
6: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
6: Jawel.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: 9.
1: Nieuws uit de regio.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Afgelopen nacht zijn er twee auto's gecrashed in de Maastunnel. De auto's zijn met elkaar in botsing gekomen in de Rotterdamse tunnel. En daardoor was die enige tijd afgesloten. De bestuurder van één van de auto's is aangehouden voor het rijden onder invloed. De gewonden zijn door ambulances nagekeken. En het is vandaag een slechte dag voor grasmaaiers in onze regio. In Berkel en Roderijs raakte een grasmaaier van de plantsoenendienst te water. Bij het maaien van de kant aan het Huygensplantsoen wilde de bestuurder remmen. Maar dat was te laat en daardoor ging de maaier achterwaarts van het talud af, zo de sloot in. In Barendrecht was een tractor bezig het gras te maaien rondom de trambaan. En daarbij is de tractor geschept door een tram tussen de haltes Vrijenburg en Vrijenburg-Bos. Niemand raakte gewond. Wel leverde het een bergingsoperatie van 2 uur op. Er moesten een lasapparaat en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule te verwijderen van de tractor. En verschillende verdiepingen en gangen van het Pentagon in Arlington zijn in lockdown vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Medewerkers in een ander deel van het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn geëvacueerd. Het is niet precies duidelijk hoe bedreigend de situatie is voor de gezondheid van de medewerkers. Volgens een woordvoerder van het Pentagon zouden systemen problemen met de luchtkwaliteit hebben gemeten en is er uit voorzorg een lockdown afgeroepen. En als het aan de beroepsvereniging Ingrado voor leerplichtambtenaren ligt, gaan ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar een reguliere school gaan omdat hun ouders dat niet vinden passen bij hun levensbeschouwing, toch naar school. De vereniging heeft daar een richtlijn voor opgesteld en richting gemeente gestuurd. Onlangs besloot de Hoge Raad ook al dat de vrijstelling van leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. 2 weken terug maakte het OM bekend dat ouders die hun kinderen thuis houden vanwege levensovertuigingen weer strafrechtelijk vervolgd gaan worden. De gemeente Den Haag is al overgegaan op het niet verlengen van vrijstellingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig bij minima rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen en dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden veel files snel korter. In de meeste gevallen heb je nog een paar minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud nog 10 minuten tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je tussen Rotterdam, Overschie en Delft ruim 5 minuten tijdverlies. Het is ook nog druk op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging bijna 10 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En er is een ongeluk gebeurd op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar bij de Corbulo-tunnel. Er staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, behalve die op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda, want daar heb je bij Moordrecht nog net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Esther's Middle of the Rook, een programma met swingende romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world. Welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

is donderdagavond, even na de klok van 8. Tijd voor Bloemjes per Radio Ridderkerk. Dat betekent weer een uur lang Bloemjes in het programma Bloemjes. Mijn naam is Nico Bravo.

geen live band, dus dat betekent dat we weer een lekkere muziek van cd's gaan draaien. Dus opletten weer voor mij, want ik moet zelf de schuifjes en de knopjes bedienen. Ik ga beginnen met het album The World in a Jug van Jimmy Primetime Smith, samen met mondharmonica speler Bob Corridor en uiteraard ook nog wat andere muzikanten doen daarom mee, logisch. Een beetje bijna de titelsong. En zal die waarschijnlijk wel zijn ook. I Caught a World in a Jug. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy.

Jimmy Primetime. Smith samen met Bob Corridor. En zoals ik net al zei, natuurlijk ook nog wat andere muzikanten erbij. I Got The World In A Jug, en afkomstig van het album The World In A Jug. Een van die vele albums die Bob Corridor uitgebracht heeft met allerlei artiesten van allerlei plamage. Maar uiteraard wel uit de blueskant. Joanna Conner, haar laatst verschenen album, Best of Me, heb ik meegebracht. Dat is al enige tijd uit en ook al enige tijd geleden dat ik er iets van gedraaid heb. Highway Child, Joanna Conner.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Five Blues Band, ja, met de kort geleden overleden zanger Jeff Taylor van een laatst verschenen album. En daar zal ik een laatste van zijn. In deze samenstelling in ieder geval. En we een schiezel. En die hoorde Dare Me To Do It. Ik ga verder met een nummer van The Cream. En dat is al erg lang geleden dat deze band bestaan heeft. In dit nummer in ieder geval zijn zij Eric Clapton uiteraard zang en gitaar. Jack Bruce op bas, harmonica en zang. Ginger Baker op de drums. En ja, de opname die ik ga draaien komt van een verzamelalbum, Best of Cream af, met als titel Strange Brew. Het album stamt uit 1981. Het nummer die ik ga draaien is origineel te vinden op Fresh Cream uit 1966. En dan draai ik de vertolking van Willie Dixon's Spoonful Cream.

uit het jaar 1966 stamt deze vertolking van Spoonful uit. Al geschreven door Willie Dixon. En je hoorde het in de uitvoering van Cream. En zoals ik al zei, te vinden op het album Fresh Cream uit 1966. De Shaylin heeft een nieuw album uitgebracht met als titel Chapter 3. Ik ga het even draaien, Carry On.

helemaal nieuw. Dus Jolene Carrion van het album, hun nieuwste album Chapter 2, 3. Johnny Feelgood, ja, volgens mij hebben we maar één album gemaakt. En bij mijn weten zijn ze ook alweer gestopt met optreden. Johnny Feelgood, 8 is just een nummer. Is de titel van het album. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik ben zelf ook niet zo nieuw meer, maar leeftijd speelt al een lichamelijke rol. Maar als in het bovenkamertje nog een beetje redelijk meedoet, dan speelt de leeftijd ook echt niet zo'n grote rol. Ja, gewoon lekker overal aan meedoen en overal bij proberen te zijn en dingen doen. Dan red je het allemaal wel. You've got Rumble, Johnny Feelgood.

You've Got a Rumble. En dat waren Johnny Feelgood van het album Age is Just a Number. Een nieuw album uitgekomen van John Primer. John Primer en Friends, moet ik zeggen. En de titel is Tribute to Teresa's Lounge. En dat is een van de wereldbekende clubs in Amerika. We All Need Help, dat is het, de track die ik gekozen heb. En als ik een beetje kijk naar alle vrienden die daarop meedoen, onder andere, ik ken ze echt niet allemaal. Billy Brands ken ik wel, Bob Storger ken ik ook uiteraard, Willy Buck ken ik ook, maar de rest is van mij toch wel een beetje, ja, niet echt helemaal bekend. Ik ken de namen wel, maar de muziek ken ik niet zo goed van ze. In ieder geval, we gaan luisteren naar John Primer and Friends, We All Need Help, van het nieuwe album Tribute to Teresa's Lounge.

Ja, en het komt elke week wel een keertje voor dat ik de verkeerde track opzet. En ook nu dus weer. En ik las mijn nummer 8, maar dat moet zijn nummertje 6. Dan ga ik nog een keer starten.

met een verkeerde start van een verkeerd nummer. Toch Can't Find My Way Home van Frank Bang en de Cool Country Kings van het album Don't Care. Ga verder met Keely Culkin, Shades of Trouble. En dat is te vinden op het gelijknamige album.

seems to summon the ghost.

0: Charlie Musselwhite ooit stond daar hier op het podium in een van de edities van het Bluesy Blues Festival in de Ridderkerk hier in de Fakkel met een geweldige band toen, maar dat is alweer enkele heel wat jaartjes geleden. Ghost in Memphis, dat was de track die draaide van zijn laatst verschenen album Lookout, Lookout Highway. We zijn toen aan het laatste nummertje vanavond en dat wordt er eentje van de 12 Blues Band Don't Ask Me Why van het album Live. Dat is opgenomen op het Bluesy Blues Festival. Ja, ooit waren zij, het waren ze ooit, waren ze, zijn drie keer geweest geloof ik wel. En de laatste keer dat ze er waren is er ook een live album opgenomen van dat optreden op het Bluesy Blues Festival. En een mooi album geworden trouwens. Ik daar gaan we mee afsluiten voor vanavond. En nachtnieuws in de reclame is het tijd voor Bob de Bree met zijn B-kant. Ik ben er aanstaande zaterdag weer met dan van 6 tot 8 uur. Mijn naam is Nieke Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot Bluesy dag. Tel van Blues Band.
1: Chairman, this is Helix from Blues Lee vanuit het verre Belgische zuiden. U luistert naar Radio Ridderkerk. Veel plezier met Nico Bravenboer.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Axel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

De B-kant. Donderdag 11 juni 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeë. En ik ga deze uitzending heerlijk beginnen met een lied waar ik al zo'n 40 jaar naar luister. Ja, het themalied van de Transformers, want er is een nieuwe versie uit door de Knights of Unicron samen met Britney Slays van Unleash the Archers. En waarom is dat dan? Nou, op 24 juli komt er een nieuwe versie uit van Transformers The Movie Soundtrack. Deze soundtrack was vroeger in de jaren 80 al gemaakt met van die soort klanken. En nu de Knights of Unicron hebben er een soort metal versie van gemaakt met allemaal gastartiesten. Onder andere Mark Ossegueda en Kerry King en Francesco Cavalieri en noem allemaal maar op. Het wordt hartstikke leuk. Sebastian Bach doet ook nog mee. Als je van dat geschreeuw houdt, ja, dat houden wij. Anders luister je niet naar de B-kant natuurlijk. Dus ga er maar eens goed voor zitten voor deze The Transformers Team Reformatted Edition.

uit Denemarken, de band Everest. En als je nou denkt, oh, daar wil ik meer van horen, dan moet je nog een week wachten, want volgende week verschijnt het nieuwe album Perpetual Ruin. En ze hadden alvast een single, Empires of Sand. Ja, we gaan verder met de soortgelijke klanken, maar dan uit Duitsland, van de band Flashcrawl. Deze groep brengt morgen een nieuw album uit, dus daar kan je gelijk aan de slag. Epitome of Carnage heet het. En er verschijnt dan ook weer een videoclipje, singeltje, weet ik veel wat, Chapel of Guts.

Ja, deze dame kan er wat van, Diva Satanica met haar band Bloodhunter. Morgen komt hun album Sons of the Abandoned uit. En dit was Masters of the Thief. Hoe kom je erop op zo'n titel? Uit België hebben we de band Emptiness. Ja, het is nog niet voorbij met het gegrom. En deze band zal op 17 juli een album uitbrengen, Nowhere Speaks. En daarvan is verschenen de single The Threat.

Ja, daar hou ik van dit soort aparte bands. Een Spaanse black dead metal band, hoe wil je het allemaal noemen? Litos, die dan een beetje flamenco er doorheen gooit. Hartstikke leuk. Abrego is het nieuwe singeltje. De volgende groep komt ook uit Spanje, maar dan spelen ze progressieve groove metal. Ik heb het over Tooth Unlabeled Society. In 2023 kwam hun debuutalbum The Darkest Path uit en nu is er een nieuwe single Blackout.

De Britse zanger Ian Perry kennen we vooral van Nederlandse bands zoals Vengeance en Allergy. Maar hij heeft ook nog zijn eigen solo dingen allemaal, zoals onder andere het Consortium Project. En daar komt deel 6 van uit dit jaar op 14 augustus, Legacy of Empires. En daarvan was dit het titellied. Lucid Dreamin', dat is een project van Till Oberbosel van de band Elvenpath uit Duitsland. En dat project dat heeft drie albums uitgebracht met Fantasy. En het vierde album wat eraan zit te komen op 10 juli, dat is een conceptalbum Upon the Barricades. Maar dat is dan weer waar gebeurt, laten we het zo zeggen. Gebaseerd op de Duitse maartrevolutie van 1848. Vele gastzangers. En het lied wat we gaan draaien, Confederation, heeft er ook een paar. Zoals Alessio Perardi, Deon van Heerden. Maar ook nog eens Blaze Bailey en Ralf Schepers.

uit Denemarken, de band Advocacy, met een nieuwe single Traitor. En dat gaat verschijnen op hun album Second Genesis, hun tweede album, maar dat komt pas in 2027 uit. Ja, de B-kant zit erop voor deze week. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van Holistic van Thor Helge Skay van de band Maans. Het album Chapter 1, The Endless Solitude, komt op 14 augustus uit. En er verschijnt nu dus een single van, The Rhythm of Silence. Ja, het is zeer bijzondere muziek, maar we moeten het er maar even mee doen. Ik vind het wel lekker zo apart eigenlijk. Tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. De Story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
2: Met dit keer de Story of Bill Wyman. En we beginnen met zijn eerste single in het jaar 1967, In Another Land.

0: In Another Land. De eerste single voor Bill Wyman in 1967. Een heel aparte plaat. Alleen in Amerika wordt het een hit. Een 87e plaats. En verder kunnen we geen andere landen kunnen vinden waar het een hit zou worden. Ja, van harte welkom in het programma The Story Of. Iedere week kijken we terug op een artiest uit de jaren 50, 60, 70 en begin jaren 80. Ja, en dit keer beginnen we in de jaren 60. Maar dan gaan we vlot door de tijd heen, want hij heeft in allerlei periodes heeft hij allerlei opnamen gemaakt. Ja, en voor het begin van Bill Wyman geef ik het woord aan mijn buurman. Ja, hoe is het met Bill Wyman begonnen allemaal?
1: Met Bill Wyman is het heel goed begonnen en al heel lang geleden. Want ja. Dan praten we echt over 1936, als ik het me goed herinner. Maar voordat we dat gaan melden en voordat ik daar meer over ga vertellen, wil ik toch even nog wel vertellen dat In Another Land is natuurlijk wel een eerste single van Bill Wyman. Maar daarbij moeten we wel vertellen voor de mensen die niet helemaal into the Stones zijn. De echte kenners hebben het natuurlijk al lang gehoord dat het een nummer is van de Rolling Stones. Van hun album Their Satanic Majesty's Request. Maar het is wel als single een week voordat het album uitkwam uitgebracht. En het is geschreven door Bill Wyman. En hij zingt daar ook zelf de lead. En dat is heel uitzonderlijk. Want dat is eigenlijk maar heel af en toe gebeurd. Tussen het geweld van Mick Jagger en Keith Richards was Bill Wyman natuurlijk kansloos. Hij heeft het met 3 nummertjes geprobeerd. Eentje is er nooit zelfs uitgebracht. En de andere dan nog wel. Maar goed, allemaal niet zo heel spannend. Ik wilde het wel even melden. Omdat hier niet Bill Wyman solo bezig is. Maar echt Bill Wyman samen met zijn collega's van de Stones. Goed, voordat ik iets meer ga vertellen over Bill Wyman en over zijn achtergrond. Denk ik dat we met deze tekst eerst toch maar weer even naar de muziek gaan. Want daar hebben we ook zoveel van. En het is eigenlijk best hele leuke muziek. Dus we gaan eerst eventjes... We duiken in de tijd, 74. Want ja, de Stones-periode, die gaan we hier niet behandelen. Die hebben we uiteraard al uitvoerig behandeld in ons programma. En we gaan nu dan luisteren naar eigenlijk een nummer van zijn eerste soloalbum. En dat is Monkey Grip Glue.

Ja, en zoals beloofd gaan we iets meer vertellen over Bill Wyman in zijn carrière naast de Stones en voorbij aan de Stones, zou je kunnen zeggen. Wyman is overigens geboren als William George Perks in Lewisham. Dat is een wijk in Zuid-Londen en ik kan je vertellen, daar wil je niet wonen. Hij was de zoon van William Perks en dat was een metselaar en moeder Molly Perks. Hij was één van de vijf. En eigenlijk heeft hij zijn hele jonge leven in behoorlijke armoede doorgebracht. Het was echt een slechte buurt, hoor. En, maar goed, hij wordt dan wel keurig netjes, ook omdat het verplicht is, van 1947 tot paas 1953 wordt hij naar school gestuurd. En vlak voordat hij examen kan doen, vindt zijn vader een baantje als boekmaker. En dat is dan eigenlijk zo belangrijk voor het gezin dat de jonge William George van school af moet om het baantje te gaan nemen. Kunnen we ons nou niet heel veel meer bij voorstellen, want dan heb je iedereen op de stoep staan om het kind weer naar school te trekken. En dat is eigenlijk ook maar beter ook. Maar goed, in die periode is wel opmerkelijk dat hij, als hij in zo'n jaar of 10, 11, 12 is, dan krijgt hij pianolessen. Dat zal ongetwijfeld van een buurman of vrouw geweest zijn. Ik heb dat niet kunnen vinden. Die dan dat wel leuk vond om te doen. Want dat daar geld aan besteed is geworden, daar kan ik me eigenlijk helemaal niets bij voorstellen. Wyman, overigens dan nog steeds William George natuurlijk. Die blijkt dan wel enig muzikaal talent te hebben. Dat is logisch. Want dat blijkt ook wel uit de rest van zijn carrière. Maar die piano, dat is het toch niet echt. En hij blijkt dan toch ook, zoals veel andere jongens uit die tijd, te trekken naar de elektrische gitaar. Goed, daarover gaan we later nog wel iets meer vertellen, want hij speelt wel gitaar, maar dan vooral de bas tegenwoordig. En daar is hij toen niet mee begonnen. Maar hij bleek eigenlijk toch beter te kunnen bassen en beter een stapje naar de achtergrond te kunnen doen dan dat hij op de voorgrond trad. Het zat een beetje in zijn karakter, denk ik. Maar goed, daarover later nog wel wat meer. We gaan nu terug naar de muziek. We doen weer een stapje in de tijd. We gaan naar 1976. We hebben uiteraard nog steeds in die periode ook de Stones. Hè? Dus dit is echt alleen maar solo naast de Stones. En dan heeft hij een nummertje. En daar gaan we nu naar luisteren. Peanut Butter Time.

0: Pina Buttertime uit 1976. Op zich ja, een albumnummer van het album Stone. En dat, ja, dat even kijken. Dat,
1: Stone Alone, Kees.
0: Stone Alone, ja. Dat is alleen in Amerika een succesje. Op een 166e plaats. En ja, we gaan nu naar het... het jaar 1981. Dan heeft hij een alarmschijf met Je suis un rock'n'roll star. Dat is eigenlijk ook een beetje het begin van een grote hit. Laten we eerlijk wezen. Voor de eerste keer heeft hij een hit in Engeland. In Engeland is het te goed voor een 12e plaats. In Nederland een 13e plaats. In België 20. En in Nieuw-Zeeland is het ook nog goed voor een 6e plaats. Ik heb ook nog even opgezocht wat de nationale hitparade in Nederland deed. En dat was niet zoveel anders. In 14e plaats. Roel, heb jij nog een aanvulling op dit nummer? Of anders gaan
2: het? Het is een beetje Franse titel zit erin. En ja. Het was volgens mij, woonde toen in Frankrijk. En ja. Was zijn buurman, dat had jij geloof ik?
0: Ja, Willem Duis woonde naast hem. Dat is wel heel bijzonder. Dus...
3: Dit is de nieuwe alarmschijf.

Je suis un rockstar van zijn album met dezelfde naam, Bill Wyman. Ja, we gaan even terug in de tijd zoals dat wel vaker gebeurt in dit programma. We hebben net Bill Wyman als jeugdig jongetje bezig gezien. Hij was toen al bezig met de basgitaar en die gaat hij ook een beetje verbouwen. Dat deed hij vaker. Een handige vent eigenlijk. En hij creëert dan een eigen speciale elektrische basgitaar. Haalt de frets ervan af en nou ja, dat is allemaal heel technisch. Maar ja, hij maakte hem zodanig dat het geluid daar wel heel erg bijzonder kwam. En hij mag dan ook meedoen bij een Londens bandje, de Cliftons, in 1961. En dat is eigenlijk het begin van zijn carrière. Alleen, ja, en daar hadden we het mee te maken. Die naam die hij had, ja, dat liep niet echt lekker natuurlijk. Dat klinkt niet echt. Dus toen dacht hij van ja, ik moet een artiestennaam hebben. Want William George Perks, daar kom ik niet verder mee. En dan gebruikt hij als podiumnaam eerst Lee Wyman en later Bill Wyman. Hoe is hij daartoe gekomen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Hij heeft de achternaam van een vriendje van hem genomen. Die ergens in de Royal Air Force zat. En overigens vindt hij het eigenlijk wel zo mooi, die naam, dat hij zijn eigen achternaam ook verandert in Wyman. En dat doet hij in augustus 1964. Nou, oké, dan zit hij dus bij die Cliftons. Maar dan zijn we er nog niet, want die carrière gaat natuurlijk verder. En daar hebben we al iets over gezegd. Want ja, dan blijkt dat de Stones een basgitarist zoeken. En dat hoort hij van Tony Chapman, de drummer. En die zegt, joh, er is een rhythm and blues band. En dat is ook helemaal jouw muziek. En die zoeken een bassist. Ga dat nou eens eventjes doen. En ga daar naartoe. En dat gebeurt allemaal. Bill Wyman die meldt zich. En op 7 december 1962 staat hij voor het eerst op het podium. Samen met de mannen van de Stones. En de Stones waren eigenlijk een beetje onder de indruk van deze oude man. Want hij was een paar jaar ouder dan de overige leden van de band. Want ja, die had daar een instrument wat ze helemaal niet herkenden. Klopt, had hij zelf gemaakt. En dan had hij ook nog eens een keer versterkers bij zich die ze ook niet herkenden. Ook dat klopte, want Bill Wyman had zijn eigen versterkers gebouwd. Maar ja, hij is altijd bij de Stones een beetje een buitenbeentje gebleven. Waarom? Ja, hij was getrouwd, had een baan en hij was ouder. Dus het is in de Stones-tijd altijd een outsider gebleven. Dat gaan we niet behandelen in deze uitzending. Want zoals al gezegd, van de Stones laten we verder niet veel horen. We hebben het over Bill Wyman en zijn verdere carrière. Goed, we gaan vlug terug naar de muziek. We zitten nog steeds in 81. We hebben net de rockstar voorbij horen komen. Laten we nu maar eens gaan luisteren naar een volgend nummer. Come Back, Suzanne.

0: Comeback, Susanna uit 1981, de solo single van Bill Wyman van zijn gelijknamige album. We gaan weer 4 jaar verder en dan is het niet meer Bill Wyman solo, maar dan heeft hij weer een band opgericht onder de naam Willie and the Poor Boys. En Kees, jij kan wat meer zeggen waar die naam eventueel vandaan kan komen.
1: Ja, dat is natuurlijk van Creedence Clearwater Revival. Dat is een album dat in 1969 uitgebracht wordt en een enorm succes, vooral in Nederland is het. Ook een enorm succes dit album, want het verkoopt heel erg goed.
0: Ik weet niet of hij de naam daar vandaan hebt, maar ja, het is wel toevallig dezelfde titel.
1: Ja.
0: Of naam, ja. Het is Baby Please Don't Go uit 1985. Het origineel is van Big John Williams uit 1935, dus daar gaan we al een tijdje terug. In de jaren 50 is het nog opgenomen door Muddy Waters. En ik denk de bekendste uitvoering is van Dem, van Morrison. En daar op dat nummer speelde Jimmy Page op gitaar. Maar bij de Willie and the Poor Boys was ook Jimmy Page was er ook nog bezig. Chris Ria speelde mee. Paul Rodgers, Ringo Starr zelfs, Charlie Watts, Ron Wood, ja, Kerry Brooker. En ik ken er nog heel meer op, want het was echt hele Poor Boys gebeuren, Frank.
2: Nou, je kan het geen Poor Boys noemen, want ze waren Rich Boys inmiddels, ja, kan ik je wel vertellen. Maar ze deden het wel. Ja, het leuke van Bill Wyman is dat hij al die namen kon verzamelen, omdat ze het allemaal zo'n aardige vent vonden. En ja, laten we maar eens even gaan luisteren wat zij ervan maken. Het blijft heel dicht bij het origineel, maar het is wel lekker om naar te luisteren. Baby, please don't go.

Baby Please Don't Go uit 1985. Ja, en ik had hier nog een hitnotering voor. In Amerika kwam het tot een 35e plaats en verder nergens een hitnotering. En dat vind ik ook alweer bijzonder natuurlijk dan. Ja, het volgende nummer, This Strange Effect, kennen we natuurlijk vooral van Dave Berry. Want Dave Berry had er in 1965 een nummer 1 hit mee in Nederland en België. In Engeland kwam het nummer heel wat lager in de hitparade terecht. Maar ook Bill Wyman heeft dit nummer opgenomen. En in 1992 wordt dat uitgebracht. Ik zie geen hitnoteringen staan, maar het is wel het nummer van Ray Davies van de Kinks die dat nummer geschreven heeft. En diverse artiesten hebben het opgenomen. Dus ook onder Bill Wyman. This Strange Effect.

het is leuk om te horen hoe een artiest dan zo'n nummer neerzet. Maar we kennen dat natuurlijk allemaal van Dave Barry. En ja, dat blijft toch ook wel het nummer van Dave Barry. We kunnen het niet anders zeggen. Maar goed, even Wyman. Wat we nog wel even kwijt willen, dat is dat hij in de tijd van de Stones heel erg close met Brian Jones was. Dat was eigenlijk wel zijn maatje. En Bill Wyman heeft er dan ook heel veel problemen mee gehad met die zelfmoord, waarvan we later hebben gehoord dat het misschien toch moord zou zijn geweest in 1969 van zijn grote maatje, vriend Brian Jones. Dat heeft hem heel erg veel zeer gedaan. En zeker ook het feit dat tijdens de begrafenis Mick Jagger in het buitenland bleef en niet de moeite nam om bij de begrafenis te zijn. Maar goed, dat voor wat betreft het stukje Stones verhaal. Voor het verhaal van Bill Wyman kunnen we vertellen dat er heel veel vastgelegd is, omdat Wyman eigenlijk vanaf zijn jongste jeugd een dagboek heeft bijgehouden. Daar is hij echt al heel jong mee begonnen. En dat gebruikt hij om zijn autobiografie Stone Alone in 1990 neer te zetten. Kan ik echt aanbevelen, is een echt mooi boek. En later heeft hij dat ook nog gebruikt in 2002 om het boek Rolling with the Stones te schrijven. Waarin hij dus inderdaad ook weer een aantal zaken meldt die voor de echte Stones-liefhebbers in ieder geval het weten waard zijn. Waarvan akte. Wij hebben het natuurlijk over Bill Wyman vandaag en niet over de Stones. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij. Een laatste nummer van Bill Wyman op een van zijn solo-albums gaan we nog horen. En dan gaan we over naar zijn volgende stukje carrière. We gaan luisteren naar een nummer waarvan Jeff Beck, de grote Jeff Beck, zei van, joh, dit moet een nummertje zijn uit de jaren 30. Van welke artiest heb je dit in hemelsnaam gecoverd? Ja, het is grappig, maar het is gewoon geschreven door Bill Wyman zelf. En hij heeft het op de plaat gezet alsof het een jaren 30 nummertje is. Laten we daar even naar gaan luisteren uit 97. Motorhead in Mama.

Ja, en voor de duidelijkheid, ik had dat net niet zo heel erg goed vermeld. Motivated Mama was ook het eerste nummer met de Rhythm Kings. En dat kun je ook wel horen, want de stijl is toch wel heel erg anders dan This Strange Effect, wat we vlak daarvoor hoorden. En als we het over die Rhythm Kings hebben, dan is dat de band waar Wyman mee begint. Een aantal jaren eigenlijk nadat hij stopt met het hele gebeuren bij de Stones. En als ik me goed herinner was dat in 93. Hij was er klaar mee. Hij was eigenlijk al eerder klaar met de Stones. Alleen hij heeft het nog een tijdje volgehouden om, om mee te spelen. Om de tour, die Urban Jungle Tour, niet kapot te maken, zeg maar. Hij wilde dat niet doen. Maar ja, in wezen was hij er al een poosje klaar mee met die band. Hij wilde niet meer. Hij vond het allemaal niet prettig meer. Het is nooit een man geweest die in de schijnwerpers heeft willen staan. Althans niet in die schijnwerpers. En ik denk dat hij opgelucht was dat hij weg kon bij de Stones. En dan zie je het grappige. Dan begint hij met een nieuwe band. De Rhythm Kings. En als je dan ziet wat voor namen deze Bill Wyman rondom zich heen verzamelt. Ja, dan is dat eigenlijk ook een ongelooflijk knappe prestatie. Want probeer maar eens dit soort namen, hè, die we aan het begin van de uitzending ook al even genoemd hebben. Probeer ze maar bij elkaar te krijgen. He, mensen die gewoon met hem meetoerden. Gary Brooker, Georgie Fame. Ja, hallo zeg, dat zijn echt grote namen. Maar ook in de studio voor zijn albums. Paul Carrack, Eric Clapton, Tommy Emmanuel, Peter Frampton, George Harrison, Mark Knopfler, Mick Taylor. Ze deden allemaal graag en ze doen nog steeds graag mee met Bill Wyman. Goed, daarvoor hebben we dus even Motivated Mama verteld en hoe het in elkaar stak. Een volgend nummer van Bill Wyman's Rhythm Kings is uit 1999... Anyway, the wind blows.

0: Anyway, The Wind Blows uit 1999. Ja, en ik zie ook nog een allerlei albums staan. Ik zie Anyway, The Wind Blows worden als titel. Een 87e plaats in de album top 100 in Nederland. En ik zie verder geen andere noteringen staan. Wel een beetje wonderlijk. Ook in 2000 is er een album Groovin'. Ja, dat heeft meer noteringen. Een 92e plaats in Nederland, 52 in Engeland en 69e plaats in de Duitse hitparade. Ja, en Steamline Woman in 2000, dat staat op dat album Groovin' dan. En Roel, had jij nog wat aanvullingen?
1: Nou, dat nummer eigenlijk dat hij net hoorde, dat was origineel is van J.J. Cale. Dat was eigenlijk duidelijk te horen, want die sound die zat er eigenlijk helemaal in. Dat wou ik eigenlijk even nog vermelden.
0: Oké, dan gaan we nu naar de...

Ja. En dat was weer een geweldig nummer. En het is echt rhythm and blues. Lekker vet aangezet met hele grote namen. Als we het dan toch over Bill Wyman hebben, en daar hebben we het de hele avond al over, dan moet er gezegd worden dat hij eigenlijk altijd heel erg bescheiden is geweest met het gebruik van alcohol en drugs. En dat mag toch wel even gezegd worden, want we praten wel over iemand die een behoorlijk aantal decennia in de Rolling Stones heeft gespeeld. En dat is nou niet de band die bekend staat als groepje vriendelijke mensen die geen gebruik maken van deze twee middelen. Het viel bij hem wel mee. Hij had een andere, mag het wel zeggen, afwijking. Hij zei zelf, ik ben girl mad. En dat was ook een beetje zo. Hij houdt zich een beetje voor dat hij iets van 1000 dames heeft ontmoet in bed. En ja, het zal waar zijn, ik geloof het. Maar hij vond dat wel heel belangrijk. In eerste instantie in 1959 trouwde hij met Diane, zijn eerste vrouw. Daar heeft hij een zoon bij gekregen, Stephen Paul Wyman. In 62 geboren, maar in 67 scheidt hij van deze Diane en dan trouwt hij. En dat heeft best wel wat bloed gezet bij sommigen. In 89, hij is dan 52 jaar, en dan trouwt hij met de 18 jaar oude Mandy Smith. En die kende hij al vanaf haar 13e. Daar gaan we verder niet op door, want dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Maar het geeft wel even aan dat Bill Wyman dan geen last had van alcohol en drugs, maar dat hij wel heel erg veel met de dames bezig was. Wat wel weer aardig is om te vertellen, is dat hij echt een Crystal Palace fan is. En voor de liefhebbers van voetbal hoef ik daar niet veel over te zeggen. Hij heeft zelfs kans gezien om tijdens een Europese tour van de Rolling Stones aan te geven dat hij een verschrikkelijke kiespijn had. En echt naar Londen terug moest om zijn eigen tandarts te kunnen zien om die kiespijn weg te werken. Maar in feite heeft hij die tandarts helemaal nooit gezien. Of hij moet in het stadion hebben gezeten. Want hij was op Wembley bij de Cup Final uiteraard. En het optreden van de Stones kon hem even gestolen worden. Goed, dat ook om even iets neer te zetten van wie Bill Wyman was. We gaan vlug terug naar de muziek, want daar doen we het allemaal voor. We gaan een jaartje verder, 2001. En dan zou ik bijna zeggen Hit the Road Jack. Maar dat zeg ik niet, want dan noem ik een verkeerd nummer. We gaan luisteren naar Hit the Jive Jack.

Heet dat Jive Jack van Bill Wyman's Rhythm Kings van een vierde solo of van een vierde album Double Bill. En van dat album is ook nog een cd-single uitgebracht. Love Letters. En daar speelde mee George Harrison. En dat was eigenlijk net een paar weken voor zijn overlijden. En nog over George Harrison gesproken te hebben. Die was natuurlijk van de Beatles. Nou, het volgende nummer is van de Beatles, Taxman.

Taxman van Bill Wyman uit 2004. Ja, we gaan straks nog met één nummertje eruit. En, maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even een paar kleine nieuwtjes nog vertellen. Dat in 2009 is Bill Wyman gestopt met roken na 55 jaar. En in maart 2016 was prostaatkanker bij hem geconstateerd. Maar dat was gelukkig in een hele vroege stadium. En daar is hij weer goed van genezen. Ja, hier gaan we de story of Bill Wyman mee afsluiten. We gaan nu nog wat nummer draaien. What, how, if, when, why. Uit 2015 gaan we deze story mee afsluiten. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En luister volgende week naar een nieuwe aflevering van ons programma. The Story Of. Tot volgende week.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De twee gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Lieskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Een bijna ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Een bijna ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 1:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.